0: rechtstreeks uit de Singer Concertzaal in Laren. Marty Morrell drums, Eddie Gomez bass en Bill Evans piano.
1: Son las 5:32.